0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 2 augustus.
0: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
0: Gideon.
3: De Havenzangers.
0: Jaman.
3: Joey Nicolai.
0: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
0: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
0: Jerome.
3: Henk Dame.
0: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
0: Lara Mila.
3: Natasha en Edwin.
0: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
0: Vincent.
3: Amar.
0: Senna.
3: Mooiwark.
0: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
0: En...
3: De Drieës. En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon.
1: De Havenzangers.
2: Jaman.
1: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
1: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
1: Natasha en Edwin.
2: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
2: Vincent.
1: Amar.
2: Senna.
1: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
2: En
1: de 3J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 2 augustus.
0: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
0: Gideon.
3: De Havenzangers.
0: Jaman.
3: Joey Nicolai.
0: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
0: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
0: Jerome.
3: Henk Dame.
0: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
0: Lara Mila.
3: Natasha en Edwin.
0: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
0: Vincent.
3: Amar.
0: Senna.
3: Mooiwark.
0: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
0: En
3: de 3J's. En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: De Radio Continu On Tour Show.
1: Zondag 2 augustus.
0: Op het Marktplein in Emmen.
1: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
0: Gideon.
1: De Havenzangers.
0: Jaman.
1: Joey Nicolai.
0: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
0: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
0: Jerome.
1: Henk Dame.
0: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
0: Lara Mila.
1: Natasha en Edwin.
0: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
0: Vincent.
1: Amar.
0: Senna.
1: Mooiwark.
0: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
0: En...
1: De Drieërs. En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: uitstoot. De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 2 augustus.
0: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
0: Gideon.
3: De Havenzangers.
0: Jaman.
3: Joey Nicolai.
0: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
0: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
0: Jerome.
3: Henk Dame.
0: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
0: Lara Mila.
3: Natasha en Edwin.
0: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
0: Vincent.
3: Amar.
0: Senna.
3: Mooiwark.
0: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
0: En
3: de 3J's. En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek.
4: Dat het gewoon het gezelligste station is.
5: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 2 augustus.
2: Op het Marktplein in Emmen.
1: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
1: De Havenzangers.
2: Jaman.
1: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
1: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
1: Natasja en Edwin.
2: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
2: Vincent.
1: Amar.
2: Zenna.
1: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
2: En...
1: De Drieërs. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus.
4: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
4: Gideon.
3: De Havenzangers.
4: Jaman.
3: Joey Nicolai.
4: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
4: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
4: Jerome.
3: Henk Dame.
4: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
4: Lara Mila.
3: Natasja en Edwin.
4: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
4: Vincent.
3: Amar.
4: Senna.
3: Mooiwark.
4: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
4: En...
3: De Drieërs. En de toegang is gratis.
4: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Hey, zij, wij! De muziek van Radio Continu maakt iedereen blij.

Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, maar bij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
0: De Havenzangers.
1: Jaman.
0: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
0: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
0: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
0: Henk Dame.
1: Danny Vroge.
0: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
0: Natasja en Edwin.
1: Frank van Etten.
0: Stef Eckel.
1: Vincent.
0: Amar.
1: Zenna.
0: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
0: Samantha Steenwijk.
1: En...
0: De 3J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheid.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Geen holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in goede nieuwheden. Wie holt van holt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: De Radio Continu On Tour Show.
11: Zondag 2 augustus.
10: Op het Marktplein in Emmen.
11: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
10: Gideon.
11: De Havenzangers.
10: Jaman.
11: Joey Nicolai.
10: Dick Dakkers.
11: Helemaal Hollands.
10: Jesse Prins.
11: Kelsey Verbrugge.
10: Jerome.
11: Henk Dame.
10: Danny Vroger.
11: Mickey van Wijk.
10: Lara Mila.
11: Natasha en Edwin.
10: Frank van Etten.
11: Stef Eckel.
10: Vincent.
11: Amar.
10: Zenna.
11: Mooiwark.
10: Rutger van Barneveld.
11: Samantha Steenwijk.
10: En...
11: De Drie J's. En de toegang is gratis.
10: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Eindelijk, zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
8: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
10: Radio Continu.
11: Radio Continu on Tour.
10: De Radio Continu on Tour Show.
12: Zondag 2 augustus.
10: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
10: Gideon.
12: De Havenzangers.
10: Jaman.
12: Joey Nicolai.
10: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
10: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
10: Jerome.
12: Henk Dame.
10: Danny Vroger.
12: Mickey van Wijk.
10: Lara Mila.
12: Natasha en Edwin.
10: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
10: Vincent.
12: Amar.
10: Senna.
12: Mooiwark.
10: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
10: En...
12: De Drie J's. En de toegang is gratis.
10: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
17: In Hogeveen.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een 3de persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt €21.500. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
17: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
21: Maar waar moet je heen?
17: Naar Van der Veen.
21: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
17: Bijna alles uit voorraad geleverd.
21: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
17: Of kom naar Nieuwweerdingen.
21: Dat is direct meenemen en...
17: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis, de grootste keus van Nederland.
22: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
23: Radio Continu.
24: De Radio Continu On Tour Show.
25: Zondag 2 augustus.
24: Op het Marktplein in Emmen.
25: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
24: Gideon.
25: De Havenzangers.
24: Jaman.
25: Joey Nicolai.
24: Dick Dakkers.
25: Helemaal Hollands.
24: Jesse Prins.
25: Kelsey Verbrugge.
24: Jerome.
25: Henk Dame.
24: Danny Vroger.
25: Mickey van Wijk.
24: Lara Mila.
25: Natasha en Edwin.
24: Frank van Etten.
25: Stef Eckel.
24: Vincent.
25: Amar.
24: Zenna.
25: Mooiwark.
24: Rutger van Barneveld.
25: Samantha Steenwijk.
24: En...
25: De Drieërs. En de toegang is gratis.
24: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
26: Wij maken je radio weer gezellig.
27: Al meer dan 25 jaar.
26: Radio Continu.
27: Radio Continu.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
13: Zondag 2 augustus.
12: Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
12: Gideon.
13: De Havenzangers.
12: Jaman.
13: Joey Nicolai.
12: Dick Dakkers.
13: Helemaal Hollands.
12: Jesse Prins.
13: Kelsey Verbrugge.
12: Jerome.
13: Henk Dame.
12: Danny Vroger.
13: Mickey van Wijk.
12: Lara Mila.
13: Natasha en Edwin.
12: Frank van Etten.
13: Stef Eckel.
12: Vincent.
13: Amar.
12: Senna.
13: Mooiwark.
12: Rutger van Barneveld.
13: Samantha Steenwijk.
12: En
13: de 3J's. En de toegang is gratis.
12: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
13: Verscholen street.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is 1 kilometer lang en heeft 2 rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het 1 graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
4: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
5: Maar waar moet je heen?
4: Naar Van der Veen.
5: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
4: Bijna alles uit voorraad geleverd.
5: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
4: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
5: Dat is direct meenemen en...
4: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Radio Continu On Tour Show.
9: Zondag 2 augustus.
10: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
10: Gideon.
9: De Havenzangers.
10: Jaman.
9: Joey Nicolai.
10: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
10: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
10: Jerome.
9: Henk Dame.
10: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
10: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
10: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
10: Vincent.
9: Amar.
10: Senna.
9: Mooiwark.
10: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
10: En...
9: De Drieërs. En de toegang is gratis.
10: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Radio Continu.
18: Radio Continu on Tour.
17: De Radio Continu on Tour Show.
19: Zondag 2 augustus.
17: Op het Marktplein in Emmen.
19: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
17: Gideon.
19: De Havenzangers.
17: Jaman.
19: Joey Nicolai.
17: Dick Dakkers.
19: Helemaal Hollands.
17: Jesse Prins.
19: Kelsey Verbrugge.
17: Jerome.
19: Henk Dame.
17: Danny Vroger.
19: Mickey van Wijk.
17: Lara Mila.
19: Natasha en Edwin.
17: Frank van Etten.
19: Stef Eckel.
17: Vincent.
19: Amar.
17: Senna.
19: Mooiwark.
17: Rutger van Barneveld.
19: Samantha Steenwijk.
17: En
19: de Drieërs. En de toegang is gratis.
17: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
19: Wij maken je radio weer gezellig.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: Radio Continu.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? B&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws.
10: Dankjewel.
11: Goedemorgen. Verkeersupdate.
10: Goedemorgen, zonneschijn. Ja, dan heb je al een idee waar we zo meteen gaan aftrappen. Vertraging eentje A325 richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. 1 kilometer. Daar de weg dicht door een situatie. Wegwerkzaamheden betreft het. 20 minuten aan vertragingstijd. Snelheidscontroles A7 richting Groningen. De verbindingsweg 168.0. A30 richting Ede bij Barneveld 18.4. En de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar 20.1.
12: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
13: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraal camper. Bezoek de showroom in Hogeveen en laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
14: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
15: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
16: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
17: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
11: Radio Continu.
0: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
18: Radio Continu on Tour.
19: De Radio Continu on Tour Show.
20: Zondag 2 augustus.
21: Op het Marktplein in Emmen.
22: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
23: Gideon,
24: De Havenzangers,
25: Jaman,
26: Joey Nicolai,
27: Dick Dakkers,
28: Helemaal Hollands,
29: Jesse Prins,
30: Kelsey Verbrugge,
31: Jerome,
32: Henk Dame,
33: Danny Vroge,
34: Mickey van Wijk,
35: Lara Mila,
36: Natasja en Edwin,
37: Frank van Etten,
38: Stef Eckel,
39: Vincent,
40: Amar,
41: Senna,
42: Mooiwark,
43: Rutger van Barneveld,
44: Samantha Steenwijk
45: en de 3J's.
46: En de toegang is gratis.
47: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
48: Wij maken je radio weer gezellig.
49: Al meer dan 25 jaar.
50: Radio Continu.

0: En dit zijn van die pareltjes die ondergewaardeerd zijn. Ja, Twilight en puur op het gevoel, maar toch over het grote publiek wel weer bekend. When You're Gone. Ja, over het grote publiek bekend zijn.
1: De ochtend met Kevin op Radio Continu.
0: Ja, je zou natuurlijk kiezen voor Summer of 69. Maar in dit geval is het ook even lekker een andere van Bryan Adams even tussendoor te drukken. When You're Gone. Tezamen met de muziekredactie. Hoppakee. En The Wannabes. En goedemorgen zonneschijn. Heb je ook zo'n buurmens? Goedemorgen, het is donderdag. Ja, voor sommigen zal het toch al voelen een soort van bijna weekend. Een ander die nog vakantie aan het vieren is. Een lekker bak koffie erbij, de radio lekker harder zetten. En later nog alweer een gezellige ochtend van maken tezamen. Ja, waar luister je? Ik ben wel heel even benieuwd. Laten we even een kleine poll opgooien. Ook middels de Radio Continu app. Dus hey, waar luister je Radio Continu op dit moment? Ben je aan het werk? Ben je onderweg? Ben je thuis? Ben je op de camping? Zit je misschien in het buitenland ook ergens aan de playa? Zit je al ergens op het strand? Heb je het voor elkaar gekregen om je handdoek al op het juiste lichtbedje neer te kunnen werpen? Laat maar even van je horen. De Radio Continu app gratis en voor niets te downloaden in de App Store en Google Play Store uiteraard. Dus laat maar even horen. Ik ben heel erg benieuwd waar je zit op dit moment. Gisteren kregen we al wel het fotootje ook vanuit Blanes. Ik zie een foto as we speak binnenkomen vanuit... Wat is dit? Een soort bospad of zo? Sinds Rudy. Even een fotootje met DAB Plus, Radio Continu. Altijd gezellig. Hoppakee. Maar oké, dus ergens in de bossen of zo. In een auto lijkt het dan weer wel. Oké. Laat maar even van je horen in de Radio Continu app. Waar bevind je je op dit moment? Ben je aan het werk? Ben je een van de helden en heldinnen die gewoon even doorzet tijdens die bouwvak? Of heb je lekker vakantie? Laat maar van je horen. Dit is Boudewijn de Groot.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.
0: Nee, die jas kan je achter regelen vandaag hoor. Hey, Boudewijn. Heel goed.
2: Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker. Want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Doei. Adios. Juist. Guido van der Graaf. En daarvoor Boudewijn de Groot. En avond. Ik denk dat als ik deze vogels laat horen dat iemand schrikt. Dat denk ik wel. Ik zei zojuist een appje binnen. Ik heb de DAB-radio mee. Ik ben een dagje vrij. We zitten aan het Schildmeer. En we zijn vogels aan het spotten. Uiteraard met de radio erbij. Oké, dus of in dit geval door de vogelgeluiden. Ben je zelf als vogelspotter geschrokken? Of de vogels die zijn in rep en roer aan het Schildmeer daar. Lekker genieten van mooie meer. Het is prachtig. Wij hebben daar met enige regelmaat. Gisteravond hebben we natuurlijk ook al iets bekendgemaakt voor online. Oké, komen we zo even op terug. Maar vele keren hebben we daar rond het Schildmeer gefietst. En dat heeft met name te maken met een oefening. Nou ja, daar komen we zo meteen even op terug. Ja, die oefening die mag hier gaan plaatsvinden. Oké, incheckers, dat allereerst. En waar bevind je je? In Raalte, in het bos. Daar zitten we. Even kijken, we zitten op de veranda in Leeuwarden te luisteren. Groetjes van Harry. Geke is ook ingecheckt. Even kijken, Marcel Ommen. Camping Koekse belt. Er stuurt al een foto. De tenten die staan al keurig netjes. De overburen zie ik al op die foto terug met een bak koffie. Kijk, heel goed Marcel. Hey. En je maakt het gezellig natuurlijk met de radio daar. Ik heb hem helemaal door. Goed zo. Henry, ik ben aan het werk. Rij van Os naar Moerdijk. Groetjes Henry uit Odiliapeel. Ja, nu dus niet, maar normaal gesproken dus wel, Henry. Ik begrijp hem al. Even kijken, Riekje die maakt zich helemaal op voor aankomende zondag. Ontzettend veel zin in Radio Continu on Tour. Daar zijn we natuurlijk weer in Emmen, Kevin. Ik hoop dat jullie een bult stickers hebben. Want ik wil ook mijn kleinkinderen wat dat betreft wel een aantal stickers overhandigen. Nou, we hebben een hele bult, echt een vrachtwagen vol onlangs besteld. Dus ik denk dat die vrachtwagen zich wel een weg weet te vinden in Emmen om daar de stickers te kunnen gaan overhandigen. Dus dat moet zeker goed komen. Even kijken. Patrick is ook aan het werk gisteren in Sneek. Nu live in Borger. Inderdaad nog druk aan het werken. Ondanks de bouwvak die er op dit moment is. Ja, maar normaal gesproken was dat zo. Dat eigenlijk heel Nederland plat lag. Voor mijn gevoel. Tijdens een bouwvak. Maar volgens mij is dat de hele dagse al helemaal niet meer het geval. Zegt dat eigenlijk veel meer iets over dat het eigenlijk altijd wel door moet gaan in de economie in Nederland. Nou ja, zeker op het moment dat er een stuk glas springt of feestjes zijn of dergelijke. Ja, dan moeten er natuurlijk ook mensen zijn die aanwezig daar zich kunnen bevinden om het op te lossen. Daarna. Oké, Neil Diamond. En dit is ook heerlijk tijdens zo'n heerlijke zonnige donderdag.

0: dit is al een klassieker uit je speaker. Neil Diamond en de song.
1: Song.
0: Nee, nee, nee, ik moet niet zingen. Nee. Wel het herkenbare stemgeluid van Neil Diamond natuurlijk. We duiken zo meteen nog verder terug in de tijd. Klassieker uit de speaker. En hij is ooit gecoverd door Joe Cocker. Dames, hoe ging dat singeltje ook alweer? Maar we gaan zo meteen voor het origineel. Weet jij nog welke dat is van Summer in the City? Het is halverwege de jaren 60 uitgebracht.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Het Radio Continu Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
7: Zuidoosten en het oosten van het land maakt kans op een bui. Morgen het noorden, maar toch ook beide dagen veel ruimte voor de zon. Wordt veelal boven de 25 graden en de kustregio's ietsjes koeler.
5: Continu verkeersupdate.
7: In verband met een onwelwording op de A2 richting Maastricht, daardoor een behoorlijke vertraging tussen Echt en Urmond. 9 kilometer, 41 minuten. Ik hoop dat het goed gaat met de onwelwording ook, dat er snel hulpdiensten ter plaatse zijn. Snelheidscontroles. A1 richting Apeldoorn bij Deventer Oost 104.4. A7 richting Groningen bij Drachten 168.0. En A27 richting Utrecht knooppunt Almere 116.9.
5: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
8: Radio Continu on Tour.
5: De Radio Continu on Tour show.
9: Zondag 2 augustus.
5: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
5: Gideon,
9: De Havenzangers.
5: Ja man.
9: Joey Nicolai.
5: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
5: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
5: Jeroen.
9: Henk Dame.
5: Danny Vroge.
9: Mickey van Wijk.
5: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
5: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
5: Vincent.
9: Amar.
5: Senna.
9: Mooiwark.
5: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
5: En
9: de 3J's. En de toegang is gratis.
5: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.

is de kortste titel van de singles die hij gemaakt heeft. Hè? Rob de Nijs en Bo. Binnenkort een eerbetoon richting de Nijs. Er gaan een aantal artiesten in het land. Die gaan een grote concert wat dat betreft laten plaatsvinden. In naam van de Nijs. Rob de Nijs. Ja, dat wordt een groot spektakel. We praten hier tegen die tijd wel even over bij. Dat komt zeker goed. Oké, Gideon de Voorlog. En ik mis je. Gisteren was hij hier te gast. En aankomende zondag is hij ook te aanschouwen op het podium. Oké, toch even de vraag. Ik heb een bakje koffie hier aan de linkerkant van me. En we hebben wel weer tijd om die even bij te vullen. Gaat zo meteen weer even doen, denk ik. Maar heb jij iets bij je koffie, normaal gesproken? Is dat dan een koekje of iets dergelijks? En ja, wat voor koekje dan? Is het dan een stroopwafel? Een koffiekoekje? Is dat zo'n bastonje? Hoe heet dat? Dat kan je niet afblijven. Dat doosje gaat er vrijwel in één keer in met het gezin op het moment dat het daarna begint. Is het een roze koek bijvoorbeeld? Als je dan een koekje zou moeten kiezen, ik ben wel even benieuwd welke koek dan het meest populair is bij de luisteraars van Radio Continu. Dus waar gaat jouw voorkeur dan naar uit? Oké, heel even benieuwd. Gisteravond hebben we het bekendgemaakt. En zijn er menig die daar al een bericht over achter hebben gelaten, zowel in onze app als online, als middels de socials. Want momentum is weer daar.

keer op de fiets van de Sint-Pietersberg in Maastricht naar Pieterburen in 5 dagen tijd. En het fietsen zal plaatsvinden in de week van 31 augustus, de maandag, tot en met de vrijdag 4 september. En dit jaar gaan we fietsen voor Stichting voor het Kind. Zet zich ontzettend in voor kinderen die met financiële zorgen zitten in het gezin. Misschien een ziek kind dat nog een laatste wens heeft. Er worden allerlei mooie dagen georganiseerd voor deze kinderen. Het zij een rondleiding door een voetbalstadion, waar we toen ook bij aanwezig waren eerder dit jaar. Dus zo ontzettend mooi om ons daarvoor in te kunnen zetten. Tezamen met het team gaan we het daarvoor doen. Honderden kilometers gaan we fietsen in diezelfde week. En uiteraard mag je wat dat betreft al een donatie doen. Dat kan via radiocontinu.nl of in onze app. Daar zie je het ook staan. We gaan het weer doen. Tour de Fietenpad 31 augustus tot en met 4 september. Uiteraard ook live te beluisteren via je radio. Ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Het wordt wel even trainen van tevoren. Nou ja, trainen. Het eerste jaar hebben we het zo tot zover kunnen doen dat wij bovenaan de Pietersberg stonden. En dat men daar al vroeg aan ons. Nou, we hebben een paar weken getraind vooraf, of niet? Nee, we gaan nu beginnen met trainen. Nou ja, tot zover dus ook de voorbereiding daarin. We hebben het geweten en we weten ook waar we het voor doen. En dat is voor het goede doel. Stichting voor het Kind. En dat willen we tezamen met jou ook doen. Dus bedrijven, meld je. Jij als luisteraar mag zeker al een donatie doen. Radiocontinu.nl. En dan hopen we zoveel mogelijk op te kunnen halen voor het goede doel. Voor Stichting voor het Kind. Om kinderen blij en die lach op hun gezicht te mogen toveren. Tezamen. Zometeen, klassieker, uit de speaker. Er is er maar eentje. Allereerst de nieuwe Vincent.

Vincent, en dat ben jij. Nieuwe muziek. Oké, wacht even. Ja, dit is wel een leuke inderdaad. Hier was ik al helemaal vergeten. Gangmaker Koek is inderdaad ook zo'n typetje. Ja, er zit al een beetje jam binnenin, toch? Chocola over de koek heen. Oké, favoriete koek. Even kijken. Ja, is toch wel de gevulde koek, merk ik, terug te lezen. Jan Posma, die zegt nog de roze koek. Ja. Even kijken hoor. Dan zie ik hier nog een appje ook. Ja, gevulde koek. Oké, merkpijpjes komt ook nog binnen. Ja, het is altijd wel grappig. Vaak dan maken we op zondag even een uitstapje. Dan ga ik met mijn zoon in de auto. Halen we roze koeken op. En dan gaan we aan de zee zitten. En dan eten we gewoon die roze koeken op. Wat drinken erbij. Ik vaak een cappuccino. En de kleine man of een fris die of wat anders. En dan zit je gewoon te sturen over het water, weet je wel. Dan gewoon gezellig samen. Nou ja, oké, doe me denken aan de roze koek. Maar een gewilde koek is wel het meest favoriet onder menig luisteraar wat we juist binnenkregen. Oké, vandaag even terug in de tijd. En op deze dag in 1966 kwam dit nummer binnen naar de top in de hitlijsten. Met name allereerst in Amerika. The Loving Spoonful. Ricky die gaf het juiste antwoord zojuist al heel eventjes. Want zij hadden het origineel van Summer in the City. John Sebastian vond in eerste instantie niet echt een topnummer. Was ook niet gelijk enthousiast. Hij vond het ook wat minder passen bij de band. Het nummer beschrijft het benauwde gevoel van een hete zomer in de stad. Overdag zwoegen in de hitte. S'avonds komt de stad dan tot leven. Hè, want dan komt het natuurlijk ietsjes af. En dat contrast hoor je ook heel erg terug in de muziek. En het leuke in dit nummer is dat heeft Joe Cocker wel anders gedaan. Hier echt de auto's terug hoort. Dus de auto's in dezelfde stad, de betreffende stad, de klaksons, zo werd het toen in die tijd nog genoemd, de toeters, die hoor je daar heel erg in terug. En de boom-boom-achtige drumklappen, echt een beetje van dat geluid ook. Daar komen we zo meteen even op terug.

En er komt zo het mooie stukje. Ja, met de blazers erbij in. Ja, dat vind ik mooi. But at night it's a different world. Oké, ja, dit is ook te mooi. Maar dan moeten we ze allebei draaien. Oké, laten we die later even pakken, Joe Cocker. In dit geval gaan we even terug naar het originele hiervan. Loving Spoonful, dat was hem. 1966. En Summer in the City. En je hoort de klappen, de boom boom drumklappen, zeg maar.

0: opvolger van Henk van Zoon natuurlijk, Henry de Roo. Dat hij tezamen met de andere mannen, dat hij ja, zo'n geweldig de Dutch Boys weer leven ingebracht heeft. En dat ook heeft laten zien op het podium bij ons tijdens onze on tour in Emmen.
1: Titelsong van de dag.
0: Ja, auto niet vol tanken op hete dagen. Het is een waarschuwing, gaat al jaren rond. Maar klopt dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk wel van toepassing? Is dat wel zo? Oké, zometeen het uitgebreide nieuws. Gaat in ieder geval over tanken.
2: De titelsong van de dag.
0: Iets wat we liefst in deze dagen even overslaan natuurlijk.
3: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
8: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
9: Maar waar moet je heen?
8: Naar Van der Veen.
9: De zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden.
8: Bijna alles uit voorraad geleverd.
9: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
8: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
9: Dat is direct meenemen en...
8: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste keus van Nederland.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
14: Continu verkeersupdate.
0: En daar ben ik ook wel even benieuwd naar jouw mening. Mag het wel of niet? Wat is het volgens jou? Is de waarschuwing je tank helemaal vol te gooien met benzine of diesel tijdens de warme dagen? Moet je dat absoluut niet doen? Of zeg je, volgens mij valt dat mee. Ik heb er nooit van gehoord. Laat maar even achter. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Zometeen hoor je het nieuws erover uitgebreid. Met middels verschillende onderzoeken die daarna gedaan zijn. Vertragingen niet te melden. Wel snelheidscontrole. A6 richting Emmeloord, knooppunt Jouren, 308.8. A17 richting Dordrecht, 7 Bergen. En 6.9 staan ze. En de A30 richting Ede, bij Barneveld, bij Rutger, 18.3.
14: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app. Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
14: Radio Continu.
3: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
16: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van Gideon. De Havenzangers. Jaman. Joey Nicolai. Dick Dakkers. Helemaal Hollands. Jesse Prins. Kelsey Verbrugge. Jerome. Henk Dame. Danny Vroge. Mickey van Wijk. Lara Mila. Natasha en Edwin. Frank van Etten. Stef Eckel. Vincent. Amar. Senna. Mooiwark. Rutger van Barneveld. Samantha Steenwijk. En de 3J's. En de toegang is gratis. Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

0: Groovy. Milk and Sugar en Faya con Dios. En Hey Na Nina. Was dit inderdaad ook een remix, hè? Ja, ja, ja. Oké, dan hebben we het originele vandaag gehad. Hebben we de cover-uitvoeringen gehad. De remixes. Oké, dan hebben we de echte blender echt daadwerkelijk alle kanten op laten gaan. Senna en haar debuutsingle Alles, Alles, Alles heeft een reden. Doet ze het waanzinnig goed. Is aankomende zondag ook te gast bij ons op het podium in Emmen.
1: De titelsong van de dag.
0: Ja, en bij Hittegolf dan duikt deze waarschuwing altijd weer op. Gooi je tank niet helemaal vol, want brandstof zet uit en kan je auto door in de brand gaan vliegen. Het klinkt heel spannend. Volgens experts valt het gevaar echt enorm mee. Brandstof zet inderdaad wel uit als het warmer wordt, maar bij moderne auto's, ja, die zijn er gewoon op voorbereid. Boven in de tank zit een extra ruimte voor uitzetting en zodra het tankpistool eigenlijk automatisch afslaat, dan zit er dus nog voldoende marge in. ANWB noemt het verhaal vooral onnodig bangmakerij. Een volle tank bij 35 graden is dus geen probleem. Het enige advies dat wel blijft staan: stop met tanken zodra de pomp dus afslaat. Dus niet nog even extra liters erbij drukken. Nou ja, je hoeft het om de kortingen niet te doen. Maar het gewoon niet extra bijzetten. Zodra die afslaat, hij zit vol, is het vol. En ook tijdens een hittegolf zit je dan gewoon veilig op de weg. De waarschuwing in dit geval, nou ja, je kunt hem wegstrepen. Ik zie het inderdaad ook al voorbij komen. Ik denk dat het geen ene reet uitmaakt. Gewoon vol gooien die tank. Dit is toch wel een goede waarschuwing. Ook van Patrick, ja.
2: Mooi, luister amateurs. Patrick hier. Mijn mening is dat je geen benzine in een dieselauto moet gooien. Nee. Of diesel in een benzineauto. Want dat werkt niet. Nee. Hey, fijne dag allemaal, hè. Mooi, geniet van het mooie weer. Je toe.
0: Nou ja, om dat te voorkomen, Patrick, hebben ze tegenwoordig tankpassen vanaf het bedrijf bijvoorbeeld. En die tankpassen, daar kun je eigenlijk alleen maar de brandstof in gooien die ook echt aangemeld is op die pas. Dus dit wordt al heel veel voorkomen. Maar ja, menig particulier heeft natuurlijk geen tankpas. Om dat aan te vragen en dergelijke, is allemaal weer moeilijk en gedoe. En nou ja, ik weet niet of het überhaupt zakelijk en particulier, of dat onderscheiden is van elkaar met een tankpas. Maar er worden wel dingen ondernomen om dat iets wat te voorkomen. Maar het is een goede tip inderdaad. Het is mij gelukkig. Ja, klop het meteen even af. Nog nooit overkomen.
3: Titelsong van de dag.
0: Wat kunnen we erbij koppelen? Titelsong van de dag. Iets over tanken. Nou ja, Armand is wel heel erg voor de hand liggend met volgetankte Mercedes. Vrijheid. Misschien hebben we nog een andere in gedachten.
4: Ik begon mijn carrière.

0: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. Hey, en het is toch geweldig om wakker te worden met Kevin op de radio. Dus bij Radio Continu, Kevin Terpstra. Zorg dat je meeluistert.
1: Je verwacht het niet, hè?

0: leuke zanger, hè? Hey, vooral live, ongelooflijk. Gisby en Django daarvoor ook nog. En het mooie is dat die beiden hier natuurlijk bij de opening van onze radiostudio... dat was vorig jaar. Dat zij hier met z'n tweetjes naartoe af aan het rijden waren. En ja, dat is mooi. Dan hebben ze het zo over de muziek en zo over de passie en over het zingen. En dan matchen die twee ook gelijk met elkaar. Dat is prachtig. Gisby, de wereld aan. En Ruben Luders en samen niet alleen blijft u het heel erg goed doen. En wil u dat ook samen vieren met de rest? Je ziet het ook terug. Het is echt wel een TikTok-hype wat hij aan het opzetten is. Ruben Luders. Zou je zeker even moeten gaan volgen. Dat is echt wel een aanradertje. Dat is leuk. Ruben Luders dus. Oké. En ik had het zojuist al eventjes over benzine en dat het uitzet en dergelijke. Dat is zeker wel het geval. Dan heb ik tegenwoordig een grasmaaier die op benzine gaat. En daar heb je van die tankjes bij, weet je wel. Je moet denken, er is altijd de benzine even bijvullen. Dus dat staat dan mooi in het hoekje. En ik, wacht even. Die staat in het zonnetje. De tank is al iets wat uitgezet. Oké, laat ik maar even snel weer onder dak zetten. Niks aan de hand. Maar ik snap wel de verwarring en zeker ook de waarschuwing ten aanzien van het volle tanken en een auto. Maar ja, gelukkig is alles wel met elkaar berust en is alle veiligheid wel daar. Dus ze zeggen inderdaad, het is gewoon paniekzaaierij, bangmakerij, zo zegt de ANWB. Het
1: titelsong van de dag.
0: Hot in the City, Walking on Sunshine kwam al binnen. Drive My Car, Radar Love, gaat toch ook over een autorit klassieker in dit geval. Hot van Arrow werd al benoemd. Ring of Fire, maar dan met de knipoog richting de auto. Mercedes-Benz, van Teaspoon, werd al benoemd. Armand kun je natuurlijk niet onderuit. En Vrijheid te volgen, tankt de Mercedes, is inderdaad ook al benoemd.
2: We starten de roulette.
0: Ja, meerdere keren dat hij erbij zat. Even kijken, wat komt er nog meer? Fire van The Pointed Sisters zie ik al voorbij komen, oké.
3: De titelsong van de dag.
0: Uiteindelijk is het geworden. Teaspoon. Ja, je hebt hem ook van Bertha Sipma. Werd ook al ingestuurd, zagen we. Mercedes-Benz vandaag als titelsong van de dag. Het kan gewoon vol, hè, de tankie. Maar wel tot het pistool zegt. Tankpistool. Hou. Klik. Niet meer doen. Dan moet je ook echt stoppen. Teaspoon. Tezamen met Jane Shy. Mercedes-Benz.

0: Lewis Hamilton die zou dat wel niet vragen, denk ik, in dit geval.
1: Hoor. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79. Aldi.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol. Modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal. Heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Vandaag maakt het Zuidoosten kans op een bui. Morgen is het voor het noorden weggelegd. Toch is er veel ruimte voor de zon. Beide dagen wordt het boven de 25 graden. De kustregio's gaat het wel ietsjes koeler zijn. Zie ik op dit moment een ambassadeur.
11: De Radio Continu temperatuurambassadeur.
0: Bij het Schildmeer 26 graden. Lichte bries, schapenwolkjes. En dat is een goed teken. Heerlijk.
11: Continu verkeerd. Verkeersupdate.
0: Geen teken van regen, zo wordt er al gezegd. Oké, pas even op met de matrixborden. Het kan zijn dat het anders aangeeft dan het normaal gesproken is, of dat ze uitstaan. Heeft te maken met een storing. Snelheidscontroles zijn ook gemeld. A6 richting Emmeloord, knooppunt Jouren 308.8. A12 richting Den Haag, Nieuwebrug 36.7. En de A30 richting Ede bij Barneveld 18.3.
11: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
0: Mooi feestje, zondag.
10: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show.
13: Zondag 2 augustus.
0: Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5:00 PM met optredens van
0: Gideon.
13: De Havenzangers.
0: Jaman.
13: Joey Nicolai.
0: Dick Dakkers.
13: Helemaal Hollands.
0: Jesse Prins.
13: Kelsey Verbrugge.
0: Jerome.
13: Henk Dame.
0: Danny Vroge.
13: Mickey van Wijk.
0: Lara Mila.
13: Natasha en Edwin.
0: Frank van Etten.
13: Stef Eckel.
0: Vincent.
13: Amar.
0: Senna.
13: Mooiwark.
0: Rutger van Barneveld.
13: Samantha Steenwijk.
0: En
13: de 3J's. En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.
10: Radio Continu.
0: Kijk, dit is mooi. Ze waren elkaar scherp. Ik kreeg juist dit berichtje.
14: Volgens NOS is het...

0: Nee, ook niet zozeer in op de fiets of in de cabrio. Ik hoop het niet voor je in ieder geval. Islands in the Stream voor Kenny Rogers, Dolly Parton en de 3J's gaan aankomende zondag het grote feest aftrappen. Om 5 uur dan gaan ze van start. Dat gaan we doen in Emmen op het Marktplein. Gouden Pijl hebben we al eens eerder gedaan, maar dan voor de oude dierentuin, voor de mensen die bekend zijn in Emmen. Maar in dit geval gaan we het op het Marktplein doen tegenover de kerk. Daar komt het podium te staan en daarop gaan de 3J's om 5 uur 's middags losbarsten. Nee, dus niet vast los. Nee, mooi. Oké, dus de 3J's, daarmee af te trappen. Mis het niet. 5 uur aankomende zondag. Kan je er niet bij zijn, dan is het geluk voor jou ook dat het live te volgen is via je radio. En alles is te beluisteren en te bekijken via onze app uiteraard ook. Hey Kevin, alweer van vakantie terug richting het Hoge Noorden. Van Maastricht, rijdend bij Valkenburg. Gelukkig niet op de fiets, maar met de auto. Maar voor jullie al wel vast een hele goede rit toegewenst. En een fantastisch initiatief dat jullie weer gaan fietsen voor het goede doel. Groetjes Gert en Christijn. Nu weer richting Winschoten onderweg. Oké. Ja, dat is... dat wordt wel wat. 31 augustus, dan gaan we hem aantrappen. Vanaf Maastricht gaan we fietsend richting het Hoge Noorden. En dat maakt dat wij het uiterste, zuidelijkste puntje gaan pakken van Nederland. Richting het uiterste noorden van Nederland. En daarna gaan we met z'n allen... en mag jij mee fietsen vanaf die vrijdag, de 4e september... vanaf Pieterburen naar het slotfeest in Zuidbroek... waar we dat uiteindelijk gaan vieren en houden... om toch zoveel mogelijk geld op te kunnen brengen... voor Stichting voor het Kind. En ja, doneren mag, dat kan vanaf nu al via onze website. Maar dat kan ook zeker in diezelfde week. En dan ga je ook alles te weten komen over Stichting voor het Kind. We gaan uiteraard veelal babbelen met Janita ook... die alles kan toelichten over diezelfde stichting. Nou ja, het brengt ons ook een beetje richting vakantie in eigen land. Komen we zo meteen na 11 even op terug. Geen raad de artiest binnen 10 seconden. Maar we gaan het vandaag iets anders doen. Komen we zo meteen even op terug. Maar zo even de vraag tussentijds naar jou. Wat is jouw mooiste vakantieherinnering in Nederland zelf die je mocht vieren? Dus geen verre reizen. Maar juist de ene camping, het ene strand van Nederland... of het dorp waar je graag terug zou komen. Dus de mooiste vakantieherinnering die jij hebt aan Nederland. Ja, we kennen zoveel mooie plekjes in ons land. Hè? Ja, ongelooflijk. Oké, zomers vieren, kan je dat ook zeker doen?
1: Het ABC'tje. Dit is de keuze.
0: Zomers met vakantiehits uit je speakers. Wham! Club Tropicana op A vandaag. B. Kaoma, Lambada. C. We're going to Ibiza, Venga Boys... Laat dan toch heel even ons land richting Ibiza. Maar is toch van Nederlandse bodem. Ik bedoel toch de Venga Boys in dit geval. Oké, welke mag het zijn? A, B of C? We merken dat de Venga Boys het heel goed doen. Maar toch ook Wham blijft favoriet in de tussentijd. Stemmen mag in de Radio Continu app waar je ook je vakantieherinnering aan Nederland mag delen met ons uiteraard. Je mag het ook inspreken. Voor als je auto rijdt is dat natuurlijk veiliger. Hè?

0: sommige parels ben je gewoon trots op dat je die op vinyl thuis hebt liggen. Dat is in dit geval ook van Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie. Daar kan je wel trots op zijn. Ja, dat is een mooie. Belinda Kira, het is mijn leven. Deze week continu schijf in handen en Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. Oké, even richting Nederland gezien en alle mooie plekjes die we hebben. Zo, er worden vele mooie plekjes gedeeld ook. Drents Friese Wold, op de camping ooit gezeten. Bestaat helaas niet meer. Maar is dat wel altijd prachtig. Appelscha wordt ook al benoemd. Is ook, ja, een mooie omgeving. Mooi is anders, maar op vakantie op Ameland met vrienden die er ook bij waren, ben ik een avond bij ze geweest. En op de fiets heen en weer terug, even binnendoor. Links van de camper lag een plank over de sloot. Kon ik precies overheen fietsen. En na een gezellige avond ging ik terug. Je voelt hem al ergens aankomen. Ik zag de caravan en ik meende ook de plank te zien. Ik dacht er ook overheen te fietsen. Maar uiteindelijk een nat pak eraan overgehouden. Oké. Henny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kevin. Voor mij is dat Texel. En over een paar weekjes gaan we lekker weer een weekje weg. Groetjes, Henny.
0: Ja, die Waddeneilanden zijn ook prachtig mooi, hè? Hey. Oh ja, absoluut waar. Even kijken, zie je nog een mooie app ook voorbij komen? Een van de mooiste vakantieherinneringen die ik heb gehad, was vorig jaar toen we op vakantie waren in Friesland. Twee Franse buldogjes heb ik, Herman en Willem. Mooie benaming ook. Die waren ook mee, zagen twee eendjes in het water. En dan gingen ze direct op af, sprongen ook in het water richting die eendjes. Maar ja, ze waren vergeten dat ze natuurlijk niet konden zwemmen en geen zeehonden zijn. Dus ik er meteen achteraan spring. Dus op de foto en beeld hebben dat alles wel als chantagemateriaal weten op te nemen. Dat is een mooie herinnering. Oké. Mooiste vakantie herinnering van Bianca. Varen op de boot van ome Jan in Giethoorn. Dan op de beukelakker anker eruit en dan zwemmen. En als de dag dan voorbij is, met z'n allen achter in de eend, in de auto. Drie dochters toen in die tijd, kregen we nog even een patatje na. En waren we Giethoorn nog niet uit, sliepen we met z'n allen drie al achter in die auto. Ja, dat is mooi, hè? Dat is natuurlijk ook een jeugdherinnering die dan naar boven komt natuurlijk. Oké, dit is misschien wel de allermooiste vakantieherinnering ooit.
2: Een van mijn mooiste herinneringen aan de vakantie die ik nu heb gehad.
0: Ja, Rudy?
2: Dat was een tuin vol onkruid naar de start brengen. Gewoon die emoties die je daarbij hebt.
0: Ja.
2: Geweldig. Dat verlies je niet alle dagen.
0: Nee. Ik voel het. Ik voel je. Ja.

0: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen, dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
8: Deze week in de bonus, AH Runder en AH Terra Rul.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Oh, wordt al gevraagd wat mijn mooiste vakantieherinnering is. Nou ja, vroeger dacht ik altijd, je moet heel ver naar het buitenland de wereld ontdekken. Vind ik nog steeds wel heel erg mooi. Maar toch Nederland wel meer leren waarderen in de afgelopen jaren. Waarin je dan ziet wat er allemaal wel niet te doen is. Ongelooflijk wat mooi. Ik heb wel een hele mooie herinnering van vroeger.
6: Continu verkeersupdate.
8: Kom ik zo meteen even bij op terug. Allereerst een vertraging. A7 richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever. 11 kilometer aan vertragingstijd. 20 minuten. Snelheidscontroles A7 richting Groningen bij Drachten 168.0. A17 richting Dordrecht bij Zevenbergen 6.9. En A28 richting Zwolle bij het Harde 78.0.
6: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
8: Dames, laat rokjes nou maar waaien. Normaal ga je zo horen en Journey, don't stop believing.
9: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
10: Maar waar moet je heen?
9: Naar Van der Veen.
10: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
9: Bijna alles uit voorraad geleverd.
10: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
9: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
10: Dat is direct meenemen en...
9: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
11: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Radio Continu.
12: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
13: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show.
15: Zondag 2 augustus.
16: Op het Marktplein in Emmen.
17: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
18: Gideon,
19: De Havenzangers,
20: Jaman,
21: Joey Nicolai,
22: Dick Dakkers,
23: Helemaal Hollands,
24: Jesse Prins,
25: Kelsey Verbrugge,
26: Jerome,
27: Henk Dame,
28: Danny Vroger,
29: Mickey van Wijk,
30: Lara Mila,
31: Natasja en Edwin,
32: Frank van Etten,
33: Stef Eckel,
34: Vincent,
35: Amar,
36: Senna,
37: Mooiwark,
38: Rutger van Barneveld,
39: Samantha Steenwijk
40: en
41: de 3J's.
42: En de toegang is gratis.
43: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
44: Wij maken je radio weer gezellig.
45: Al meer dan 25 jaar.
46: Radio Continu.

0: Gerrit Seijden en het Cubaanse Café. Oké, ja, die vakantieherinnering heb ik sowieso wel wat dat betreft aan Cuba. En zeker ook ten aanzien van het Cubaanse Café en dergelijke. Heb je helaas al een keer over mij gesproken natuurlijk. Maar vakantieherinnering aan Nederland. Want ja, we hebben wat dat betreft hebben zoveel ontzettend veel mooie plekjes in Nederland. Ja, en dat varieert heel erg. Heel veel mooie herinneringen. Maar de mooiste vond ik eigenlijk toch wel het natuurgebied bij Schorrel. Ken je die? Die grote berg, zand, zeg maar. Nou, als kind meerdere keren wel geweest vroeger. En dan wil je die berg allereerst even opstappen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een uitdaging tot zover. Maar daarna moet je ook weer naar beneden. En dan rol je zo, hoppakee, van boven naar beneden die berg af. Maar daar staat Schorrel wel bekend om. Dus dat is wel mijn herinnering dat ik denk van... Wauw, ja, dat vond ik wel mooi. Dat vond ik altijd wel een mooie herinnering. Nou ja, goed. Heel veel andere mooie herinneringen komen ook alweer binnen. Zie ik gelijk al in de app voorbij komen. Ja, dat is toch leuk. Dat Nederland ook zoveel mooie plekjes heeft. Dat komt er dan toch alweer weer naar voren. Oké, mooi.
1: Het ABC'tje.
0: Ja, en vandaag Wem, Club Tropicana, Kaoma, de Lambada op B. En C, Fanga Boys, We're Going to Ibiza. Zag ook al een berichtje eerder voorbij komen. Ja, het doet me heel erg denken aan... mijn bruiloft van vroeger, maar daar hebben we toen de Lambada nog op lopen dansen. Dat zijn weer typische herinneringen in de muziek die dan weer terugkomen. We're Going to Ibiza wordt ook heel veel omschreven met ook herinneringen, merk ik al. Uiteindelijk kan het er maar eentje worden. En dat is toch deze geworden. Wham! En Club Tropicana kreeg vandaag de meeste stemmen voor het ABC'tje deze donderdagmorgen.

0: Mijn mooiste herinneringen zijn op camping Witte Zomer, vlakbij het Tertiercircuit en de mooie plassen die er omheen liggen in de omgeving. En het mooie natuur.
1: De ochtend met Kevin.
0: Je m'appelle.

0: Magnifiek.
1: Magnifiek. Frans-Duits, Lange Frans en de Voorhoede. Oké, het is mooi in Nederland. We krijgen al zoveel mooie herinneringen binnen in de app. En ja, die Tour de France. En hey Fransie, we vieren vakantie in ons eigen landje. Daar gaat het om. Oké, wij laten zo meteen iemand horen. Dan moet ik niet te veel zeggen, niet te veel verklappen. Maar we laten iemand horen uit Nederland die op vakantie is. En hij doet dat in eigen dialect. Taal? Ik weet het niet. Waar denk jij dat hij op vakantie is? Middels het spreken wat hij erin vertelt, hè? Ik ben benieuwd. Laat maar even achter in de app.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstickets.nl.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
9: Zuidoosten maakt vandaag kans op een bui. Morgen is het voor het noorden daar de kans aanwezig. Toch de rest van de dag ruimte voor de zon. De rest van het land ook volop boven de 25 graden. De kustregio is wel ietsjes koeler. Zeker koeler ten aanzien van gisteren.
7: Continu verkeersupdate.
9: Met een vertraging op de A16 richting Rotterdam kropen Zonzeel en de Moerdijkbrug 7 kilometer door wegwerkzaamheden. 16 minuten. Snelheidscontroles A2 richting Utrecht, Amsterdam Zuidoost 37,9. A7 richting Groningen bij Trachten 168,0. En de A12 richting Utrecht, Harmelen 50,3.
7: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
10: Radio Continu on Tour.
7: De Radio Continu on Tour Show.
11: Zondag 2 augustus
7: op het Marktplein in Emmen.
11: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
7: Gideon,
11: de Havenzangers.
7: Ja man,
11: Joey Nicolai,
7: Dick Dakkers,
11: Helemaal Hollands,
7: Jesse Prins,
11: Kelsey Verbrugge,
7: Jerome,
11: Henk Dame,
7: Danny Vroge,
11: Mickey van Wijk,
7: Lara Mila,
11: Natasha en Edwin,
7: Frank van Etten,
11: Stef Eckel,
7: Vincent,
11: Amar,
7: Senna,
11: Mooiwark,
7: Rutger van Barneveld,
11: Samantha Steenwijk
7: en
11: de 3J's. En de toegang is gratis.
7: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: Radio Continu.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been a pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let me

0: En de basis bloed, zweet. Daar is het middelste niet al te moeilijk, denk ik, ook vandaag te behalen. Bloed, zweet en tranen. Oké, we hebben het al gehad over Nederland, wat heel erg mooi is. En de vakantieherinneringen worden volop gedeeld. Dankjewel daarvoor. Het is leuk om andere herinneringen ook weer terug te lezen en terug te horen. Ook in de app bij ons. Nou ja, Nederland maakt het ook zo mooi. En daarom zijn er ook zoveel mooie plekjes. En toch op elke plek wordt het toch wel anders gesproken. Eigenlijk om de 10 minuten heb je wel een ander soort dialect in Nederland dat wij kennen. En mede daarom had ik het gisteren met Nico over, die weer terug is van vakantie. Had ik het gisteren met Nico even over. Misschien is dat dan een ideetje, zei Nico. Dan toch te kijken richting de dialecten. En nou ja, menig luisteraar even erbij te gaan halen. En even te gaan kijken van een soort van dialect raden, zeg maar. Dat jij waarschijnlijk dat wel kan. Ik ben heel erg benieuwd of jij hieruit kan komen. Dus sowieso ook wat het dialect is. Maar ook wat hij zegt. Ik ben wel heel erg benieuwd of jij hier iets uit kan halen. Het is vaste luisteraar Nanne. Hij is op vakantie. En waar hij op vakantie is, hij gaat het zelf iets wat uitleggen. Niet helemaal doortrapt ook.
1: Nou, goeie. Ik ben hier op vakantie. Onder water. Maar ja, waar ben ik?
0: Oké, wacht even. Nog één keertje dan.
1: Nou, goeie. Ik ben hier op vakantie. Onder water. Maar ja, waar ben ik?
0: Waar is die? Oké, en waar is Nanne op vakantie? In ieder geval in Nederland. Dat kunnen we zo al stellen. Maar waar is dit? Is dit welke provincie? Laat het maar achter in de Continu-app. Uiteraard mag je ook de reacties erbij gaan doen. Wat ten aanzien van onze socials. Want ook daar zie je het filmpje van Nanne.

0: Joey Nicolai en Tinto de Ferrano is toch nog als extra verrassing erbij gezet voor aankomende zondag. Hij wou er heel graag bij zijn. Twee weken geleden was hij dat uiteraard ook. En de blikjes die staan hier nog steeds in de koelkast. Tinto de Ferrano. Joey Nicolai. Oké, hetgeen waar we zojuist al heel eventjes over hadden. Met vakantie in eigen land en dialecten raden. Nou ja, kom erop.
1: Nou goeie. Ik ben hier op vakantie. Onderwetter. Maar ja, we hebben in ik.
0: Nou, no goeie, dat is volgens mij wel heel erg bekend. Nanne, goedemorgen nog.
2: Hey, goedemorgen Kevin.
0: Ja, laat het op zijn Nederlands doen. Ik zie heel veel gokkies ook. Welke plek je zou kunnen zitten. Lemmer en zo wordt al dergelijke genoemd. Ja, daar is natuurlijk ook heel veel water. Maar allereerst even richting... is het dialect of is het taal? Hoe zie jij dat?
2: Ja, het is een taal, hè?
0: Het is een taal. Hij is er gewoon trots op. Hoppakee.
2: Ja, de enige echte, zeggen ze dan, hè?
0: De enige echte. Oké. Okay. Hé, hey, waar ben je op vakantie?
2: Ik ben in Sneek, aan het Sneeken weer.
0: Ja, dat zeker weer. In Friesland. Oké, okay, dus op zijn Fries. Sneek, corrigeer me even als ik het fout heb, Nadda. Maar Sneek, daar wordt niet echt Fries gesproken, toch? Dat is toch meer op zijn Sneekers?
2: Sneekers, ja. Maar ja, ook wel Fries, hoor.
0: Ja, dat is ook wel. Ja, dat valt ook weer onder Friesland natuurlijk. Maar hetzelfde met Leeuwarden.
2: Ja, dat heb ik aan de vooravond van de Sneekweek. Dus we zijn in de buurt van, hè, natuurlijk. Alvast.
0: Oh, ja, wanneer is die Sneekweek ook alweer? Dat is aankomende week zeker?
2: Net als morgen begint hij met de vlootschouw, dus...
0: Oké.
2: Okay, en dan woensdag het hoogtepunt met de hardzuipdag. Hardzeildag noemen we dat. Maar dat is bij ons in de volksmond de hardzuipdag. Dus...
0: Ja, oké. Okay. Dat is een mooie. Oké. Okay. Hey, ik wens je heel veel plezier dan met de Sneekweek daar zo Danne. En nou ja, het staat als een paal boven water. Ik zie dat heel terug in de app. Ik zie het ook inmiddels op de socials. Daar hebben we ook even een filmpje van je online gezet. Waarin je het mooie Friese naar voren haalt. Friesland, it is. Kunnen we nog iets zomers voor je draaien, Danne?
2: Ja, de zon zien zakken in de zee, hè? Zo toepasselijk met dit mooie weer.
0: De zon zien zakken over de Sneekermeer. Ik heb hem helemaal door voor je.
2: Ja, helemaal super, dankjewel.
0: Fijne vakantie.
2: Yo, hey.
0: Morgenavond weer even een dialect uit. Welke dat is? Ja, gaan we nu nog niet verklappen natuurlijk. Hoor je morgenochtend. Nu hoor je Rutger van Barneveld.

De zondag gaat hij hem bijna afsluiten. Is hij, we hebben Samantha Steenwijk eigenlijk al verklapt. Dus Rutger, voor de mensen die speciaal voor Rutger willen komen. Aankomende zondag gratis entree op het Marktplein in Emmen. En hij is daar net na 12 uur. Waarna mooi vark, traditiegetrouw, de Gouden Pijl gaat afsluiten wat dat betreft. Dus je bent van harte welkom aankomende zondag. Meer informatie ook op onze nieuwe website. Hij staat inmiddels online. radiocontinu.nl. Ik wens je een mooie donderdag. Morgenochtend, 9 uur.

0: Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Nieuw!

0: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en ga.
14: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelheden informatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
18: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
14: Maar waar moet je heen?
2: Naar Van der Veen.
14: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
2: Bijna alles uit voorraad geleverd.
14: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
2: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
14: Dat is direct meenemen en...
2: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis, de grootste keus van Nederland.
19: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
20: De Radio Continu On Tour Show.
21: Zondag 2 augustus.
20: Op het Marktplein in Emmen.
21: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
20: Gideon.
21: De Havenzangers.
20: Jaman.
21: Joey Nicolai.
20: Dick Dakkers.
21: Helemaal Hollands.
20: Jesse Prins.
21: Kelsey Verbrugge.
20: Jerome.
21: Henk Dame.
20: Danny Vroger.
21: Mickey van Wijk.
20: Lara Mila.
21: Natasha en Edwin.
20: Frank van Etten.
21: Stef Eckel.
20: Vincent.
21: Amar.
20: Senna.
21: Mooiwark.
20: Rutger van Barneveld.
21: Samantha Steenwijk.
20: En...
21: De Drie J's. En de toegang is gratis.
20: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: Radio Continu.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Mannenmag met ch.nl.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
0: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Frieschelo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal, dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Radio Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show.
10: Zondag 2 augustus.
9: Op het Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 5:00 middags met optredens van
9: Gideon.
10: De Havenzangers.
9: Jaman.
10: Joey Nicolai.
9: Dick Dakkers.
10: Helemaal Hollands.
9: Jesse Prins.
10: Kelsey Verbrugge.
9: Jeroen.
10: Henk Dame.
9: Danny Vroger.
10: Mickey van Wijk.
9: Lara Mila.
10: Natasha en Edwin.
9: Frank van Etten.
10: Stef Eckel.
9: Vincent.
10: Amar.
9: Senna.
10: Mooiwark.
9: Rutger van Barneveld.
10: Samantha Steenwijk.
9: En
10: de 3J's. En de toegang is gratis.
9: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
1: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar mooi.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester,

0: ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
10: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woedden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
16: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
17: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: De Radio Continu On Tour Show.
20: Zondag 2 augustus.
21: Op het Marktplein in Emmen.
20: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
21: Gideon.
20: De Havenzangers.
21: Jaman.
20: Joey Nicolai.
21: Dick Dakkers.
20: Helemaal Hollands.
21: Jesse Prins.
20: Kelsey Verbrugge.
21: Jerome.
20: Henk Dame.
21: Danny Vroge.
20: Mickey van Wijk.
21: Lara Mila.
20: Natasha en Edwin.
21: Frank van Etten.
20: Stef Eckel.
21: Vincent.
20: Amar.
21: Senna.
20: Mooiwark.
21: Rutger van Barneveld.
20: Samantha Steenwijk.
21: En...
20: De Drie J's. En de toegang is gratis.
18: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: Radio Continu.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: een tikje anders doet.
1: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
4: Snijders. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
13: Zondag 2 augustus.
12: Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
12: Gideon,
13: De Havenzangers,
12: Jaman,
13: Joey Nicolai,
12: Dick Dakkers,
13: Helemaal Hollands,
12: Jesse Prins,
13: Kelsey Verbrugge,
12: Jerome,
13: Henk Dame,
12: Danny Vroger,
13: Mickey van Wijk,
12: Lara Mila,
13: Natasha en Edwin,
12: Frank van Etten,
13: Stef Eckel,
12: Vincent,
13: Amar,
12: Senna,
13: Mooiwark,
12: Rutger van Barneveld,
13: Samantha Steenwijk
12: en
13: De Drieërs. En de toegang is gratis.
12: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12,99. Bestel hem met een dikke New York-stijlbodem.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 2 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
6: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
7: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
8: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
9: Zondag 2 augustus.
8: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5:00 middags met optredens van...
8: Gideon.
9: De Havenzangers.
8: Jaman.
9: Joey Nicolai.
8: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
8: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
8: Jerome.
9: Henk Dame.
8: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
8: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
8: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
8: Vincent.
9: Amar.
8: Senna.
9: Mooiwark.
8: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
8: En...
9: De Drieës. En de toegang is gratis.
8: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.

0: Zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
12: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
13: Radio Continu.
14: Radio Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour Show.
15: Zondag 2 augustus.
13: Op het Marktplein in Emmen.
15: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
13: Gideon.
15: De Havenzangers.
13: Jaman.
15: Joey Nicolai.
13: Dick Dakkers.
15: Helemaal Hollands.
13: Jesse Prins.
15: Kelsey Verbrugge.
13: Jerome.
15: Henk Dame.
13: Danny Vroger.
15: Mickey van Wijk.
13: Lara Mila.
15: Natasha en Edwin.
13: Frank van Etten.
15: Stef Eckel.
13: Vincent.
15: Amar.
13: Senna.
15: Mooiwark.
13: Rutger van Barneveld.
15: Samantha Steenwijk.
13: En...
15: De Drie J's. En de toegang is gratis.
13: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Geen holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voor

0: stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen, dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Liège-Cap Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Avila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
9: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt u daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
10: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
11: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
12: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
13: Radio Continu.
14: Radio Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour Show.
15: Zondag 2 augustus.
13: Op het Marktplein in Emmen.
15: Vanaf 5:00 middags met optredens van...
13: Gideon.
15: De Havenzangers.
13: Jaman.
15: Joey Nicolai.
13: Dick Dakkers.
15: Helemaal Hollands.
13: Jesse Prins.
15: Kelsey Verbrugge.
13: Jerome.
15: Henk Dame.
13: Danny Vroger.
15: Mickey van Wijk.
13: Lara Mila.
15: Natasha en Edwin.
13: Frank van Etten.
15: Stef Eckel.
13: Vincent.
15: Amar.
13: Senna.
15: Mooiwark.
13: Rutger van Barneveld.
15: Samantha Steenwijk.
13: En...
15: De 3 J's.
16: En de toegang is gratis.
17: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Continu.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
11: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Radio Continu on Tour.
15: De Radio Continu on Tour Show.
16: Zondag 2 augustus.
15: Op het Marktplein in Emmen.
16: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
15: Gideon.
16: De Havenzangers.
15: Jaman.
16: Joey Nicolai.
15: Dick Dakkers.
16: Helemaal Hollands.
15: Jesse Prins.
16: Kelsey Verbrugge.
15: Jerome.
16: Henk Dame.
15: Danny Vroger.
16: Mickey van Wijk.
15: Lara Mila.
16: Natasha en Edwin.
15: Frank van Etten.
16: Stef Eckel.
15: Vincent.
16: Amar.
15: Senna.
16: Mooiwark.
15: Rutger van Barneveld.
16: Samantha Steenwijk.
15: En...
16: De Drieës. En de toegang is gratis.
15: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek.
4: Dat het gewoon de gezelligste station is.
5: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
6: Maar waar moet je heen?
5: Naar Van der Veen.
6: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
5: Bijna alles uit voorraad geleverd.
6: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
5: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
6: Dat is direct meenemen en...
5: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Woonvoordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren, de woonspecialist.
1: CeraVeeje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronica zaken Media Markt en Saturn, Siak

0: De economie heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n 5,3 miljard euro. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen. Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen. Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Radio Continu on Tour.
4: De Radio Continu on Tour Show.
5: Zondag 2 augustus.
4: Op het Marktplein in Emmen.
5: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
4: Gideon.
5: De Havenzangers.
4: Jaman.
5: Joey Nicolai.
4: Dick Dakkers.
5: Helemaal Hollands.
4: Jesse Prins.
5: Kelsey Verbrugge.
4: Jerome.
5: Henk Dame.
4: Danny Vroger.
5: Mickey van Wijk.
4: Lara Mila.
5: Natasha en Edwin.
4: Frank van Etten.
5: Stef Eckel.
4: Vincent.
5: Amar.
4: Senna.
5: Mooiwark.
4: Rutger van Barneveld.
5: Samantha Steenwijk.
4: En
5: de 3J's. En de toegang is gratis.
4: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
10: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
11: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
12: Zondag 2 augustus.
11: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
11: Gideon.
12: De Havenzangers.
11: Jaman.
12: Joey Nicolai.
11: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
11: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
11: Jerome.
12: Henk Dame.
11: Danny Vroger.
12: Mickey van Wijk.
11: Lara Mila.
12: Natasha en Edwin.
11: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
11: Vincent.
12: Amar.
11: Senna.
12: Mooiwark.
11: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
11: En
12: de 3J's. En de toegang is gratis.
11: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
10: Autobedrijf Ferdy Snijders,
11: voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Voordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren, de woonspecialist.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
18: Radio Continu, nieuws.
19: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stil.

0: vastgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
2: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
3: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
4: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
5: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show.
7: Zondag 2 augustus.
6: Op het Marktplein in Emmen.
7: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
6: Gideon.
7: De Havenzangers.
6: Jaman.
7: Joey Nicolai.
6: Dick Dakkers.
7: Helemaal Hollands.
6: Jesse Prins.
7: Kelsey Verbrugge.
6: Jerome.
7: Henk Dame.
6: Danny Vroger.
7: Mickey van Wijk.
6: Lara Mila.
7: Natasha en Edwin.
6: Frank van Etten.
7: Stef Eckel.
6: Vincent.
7: Amar.
6: Senna.
7: Mooiwark.
6: Rutger van Barneveld.
7: Samantha Steenwijk.
6: En
7: de 3J's. En de toegang is gratis.
6: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One.
0: Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
6: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
2: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show.
7: Zondag 2 augustus.
6: Op het Marktplein in Emmen.
7: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
6: Gideon.
7: De Havenzangers.
6: Jaman.
7: Joey Nicolai.
6: Dick Dakkers.
7: Helemaal Hollands.
6: Jesse Prins.
7: Kelsey Verbrugge.
6: Jerome.
7: Henk Dame.
6: Danny Vroger.
7: Mickey van Wijk.
6: Lara Mila.
7: Natasha en Edwin.
6: Frank van Etten.
7: Stef Eckel.
6: Vincent.
7: Amar.
6: Senna.
7: Mooiwark.
6: Rutger van Barneveld.
7: Samantha Steenwijk.
6: En
7: de 3J's. En de toegang is gratis.
6: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
0: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtaan Sierbestrating in Hogeveen.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% kort.

0: Kaarten 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Op de Venehoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venehoeve, daar tap je het leven vers.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
6: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
6: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
6: De Havenzangers.
1: Jaman.
6: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
6: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
6: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
6: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
6: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
6: Natasha en Edwin.
1: Frank van Etten.
6: Stef Eckel.
1: Vincent.
6: Amar.
1: Zenna.
6: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
6: Samantha Steenwijk.
1: En...
6: De Drieërs. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
7: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.
7: Radio Continu.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
5: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
3: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu. En sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim. Krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
7: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Radio Continu.
13: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van... Gideon. De Havenzangers. Jaman. Joey Nicolai. Dick Dakkers. Helemaal Hollands. Jesse Prins. Kelsey Verbrugge. Jerome. Henk Dame. Danny Vroge. Mickey van Wijk. Lara Mila. Natasha en Edwin. Frank van Etten. Stef Eckel. Vincent. Amar. Zenna. Mooiwark. Rutger van Barneveld. Samantha Steenwijk. En de 3A. En de toegang is gratis. Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter.

0: Retour.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese Voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon,
1: de Havenzangers,
2: Jaman,
1: Joey Nicolai,
2: Dick Dakkers,
1: Helemaal Hollands,
2: Jesse Prins,
1: Kelsey Verbrugge,
2: Jerome,
1: Henk Dame,
2: Danny Vroger,
1: Mickey van Wijk,
2: Lara Mila,
1: Natasja en Edwin,
2: Frank van Etten,
1: Stef Eckel,
2: Vincent,
1: Amar,
2: Senna,
1: Mooiwark,
2: Rutger van Barneveld,
1: Samantha Steenwijk
2: en
1: de 3J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een biggeregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Radio Continu.
12: De Radio Continu On Tour Show.
13: Zondag 2 augustus.
12: Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
12: Gideon.
13: De Havenzangers.
12: Jaman.
13: Joey Nicolai.
12: Dick Dakkers.
13: Helemaal Hollands.
12: Jesse Prins.
13: Kelsey Verbrugge.
12: Jerome.
13: Henk Dame.
12: Danny Vroge.
13: Mickey van Wijk.
12: Lara Mila.
13: Natasha en Edwin.
12: Frank van Etten.
13: Stef Eckel.
12: Vincent.
13: Amar.
12: Senna.
13: Mooiwark.
12: Rutger van Barneveld.
13: Samantha Steenwijk.
12: En...
13: De Drieërs. En de toegang is gratis.
12: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Heel Nederland luistert Radio Continu.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

0: bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Deze week in de bonus.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onder schep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
12: In Hoogeveen.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende folie.

0: Raamfolie. Radio Continu on Tour. De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van Gideon. De Havenzangers. Jaman. Joey Nicolai. Dick Dakkers. Helemaal Hollands. Jesse Prins. Kelsey Verbrugge. Jerome. Henk Dame. Danny Vroge. Mickey van Wijk. Lara Mila. Natasha en Edwin. Frank van Etten. Stef Eckel. Vincent. Amar. Senna. Mooiwark. Rutger van Barneveld. Samantha Steenwijk. En de 3J's. En de toegang is gratis. Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app. Wij maken je radio weer gezellig.
1: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week een beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Radio Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show.
10: Zondag 2 augustus.
9: Op het Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
9: Gideon.
10: De Havenzangers.
9: Jaman.
10: Joey Nicolai.
9: Dick Dakkers.
10: Helemaal Hollands.
9: Jesse Prins.
10: Kelsey Verbrugge.
9: Jerome.
10: Henk Dame.
9: Danny Vroger.
10: Mickey van Wijk.
9: Lara Mila.
10: Natasha en Edwin.
9: Frank van Etten.
10: Stef Eckel.
9: Vincent.
10: Amar.
9: Senna.
10: Mooiwark.
9: Rutger van Barneveld.
10: Samantha Steenwijk.
9: En...
10: De Drieës. En de toegang is gratis.
9: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.
13: Radio Continu.
14: Sensation Wild.

kijken, de jukebox op 10. De oldies die klinken, de glazen raak leeg, maar ben gauw weer vol. Hier in het café is ons niks te doen. Het loopt tegen het einde, maar bedarf niet te zweer. Eerst maar wat slapen en dan zie je wel weer. De taxi's die het buiten.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
2: In Hogeveen.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress?

0: Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is one. Van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
10: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
11: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
3: De Havenzangers.
1: Jaman.
3: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
3: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
3: Natasja en Edwin.
1: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
1: Vincent.
3: Amar.
1: Senna.
3: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
1: En...
3: De Drie J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschgelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
7: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show.
12: Zondag 2 augustus.
11: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
11: Gideon.
12: De Havenzangers.
11: Jaman.
12: Joey Nicolai.
11: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
11: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
11: Jerome.
12: Henk Dame.
11: Danny Vroger.
12: Mickey van Wijk.
11: Lara Mila.
12: Natasja en Edwin.
11: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
11: Vincent.
12: Amar.
11: Senna.
12: Mooiwark.
11: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
11: En
12: de 3J's. En de toegang is gratis.
11: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode pindpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel.

Zakelijk mobiel. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Sex

0: robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Radio Continu.
8: Radio Continu on Tour.
7: De Radio Continu on Tour Show.
9: Zondag 2 augustus.
7: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
7: Gideon.
9: De Havenzangers.
7: Jaman.
9: Joey Nicolai.
7: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
7: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
7: Jerome.
9: Henk Dame.
7: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
7: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
7: Frank

0: van Etten, Stef Eckel, Vincent, Amar, Senna, Mooiwark, Rutger van Barneveld, Samantha Steenwijk en de 3J's. En de toegang is gratis. Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

praten over dierbare plekjes die ik graag nog eens zag voor één keer. En als de grond lag tussen hier en mijn Holland, begon ik nu nog te lopen, meneer. Als de grond lag

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De Radio Continu On Tour Show.
9: Zondag 2 augustus.
8: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5:00 PM met optredens van...
8: Gideon.
9: De Havenzangers.
8: Jaman.
9: Joey Nicolai.
8: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
8: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
8: Jeroen.
9: Henk Dame.
8: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
8: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
8: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
8: Vincent.
9: Amar.
8: Senna.
9: Mooiwark.
8: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
8: En...
9: De Drieës. En de toegang is gratis.
8: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.
12: Radio Continu.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ben je op zoek naar personeel?
7: Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
17: In Hoogeveen.
18: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
19: Radio Continu on Tour.
20: De Radio Continu on Tour Show.
21: Zondag 2 augustus.
20: Op het Marktplein in Emmen.
21: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
20: Gideon.
21: De Havenzangers.
20: Jaman.
21: Joey Nicolai.
20: Dick Dakkers.
21: Helemaal Hollands.
20: Jesse Prins.
21: Kelsey Verbrugge.
20: Jerome.
21: Henk Dame.
20: Danny Vroger.
21: Mickey van Wijk.
20: Lara Mila.
21: Natasha en Edwin.
20: Frank van Etten.
21: Stef Eckel.
20: Vincent.
21: Amar.
20: Senna.
21: Mooi Mark.
20: Rutger van

0: Barneveld, Samantha Steenwijk en de 3J's.
1: En de toegang is gratis.
0: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Hey!

0: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 2 augustus.
1: Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
3: De Havenzangers.
1: Jaman.
3: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
3: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
3: Natasha en Edwin.
1: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
1: Vincent.
3: Amar.
1: Zenna.
3: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
1: En...
3: De Drieërs. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.
6: Radio Continu.
4: De Radio Continu schijf.
7: Het is mijn leven.
8: Belinda Kinaar, het is mijn leven.
9: De

0: Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van Gideon. De Havenzangers. Jaman. Joey Nicolai. Dick Dakkers. Helemaal Hollands. Jesse Prins. Kelsey Verbrugge. Jerome. Henk Dame. Danny Vroger. Mickey van Wijk. Lara Mila. Natasha en Edwin. Frank van Etten. Stef Eckel. Vincent. Amar. Zenna. Mooiwark. Rutger van Barneveld. Samantha Steenwijk. En de 3J's. En de toegang is gratis. Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app. Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
1: Gideon,
0: De Havenzangers,
1: Jaman,
0: Joey Nicolai,
1: Dick Dakkers,
0: Helemaal Hollands,
1: Jesse Prins,
0: Kelsey Verbrugge,
1: Jerome,
0: Henk Dame,
1: Danny Vroger,
0: Mickey van Wijk,
1: Lara Mila,
0: Natasha en Edwin,
1: Frank van Etten,
0: Stef Eckel,
1: Vincent,
0: Amar,
1: Senna,
0: Mooiwark,
1: Rutger van Barneveld,
0: Samantha Steenwijk
1: en
0: De Drieërs. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd.
1: Altijd.
0: Gezellig mee.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
3: Gideon.
0: De Havenzangers.
3: Jaman.
0: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
0: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
0: Kelsey Verbrugge.
3: Jerome.
0: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
0: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
0: Natasha en Edwin.
3: Frank van Etten.
0: Stef Eckel.
3: Vincent.
0: Amar.
3: Zenna.
0: Mooiwark.
3: Rutger van Barneveld.
0: Samantha Steenwijk.
3: En
0: de 3J's. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen.
2: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
1: Gideon.
2: De Havenzangers.
1: Jaman.
2: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
2: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
2: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
2: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
2: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
2: Natasja en Edwin.
1: Frank van Etten.
2: Stef Eckel.
1: Vincent.
2: Amar.
1: Zenna.
2: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
2: Samantha Steenwijk.
1: En...
2: De 3J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

Zij is weer boos, ik was te laat thuis vannacht. Want het eten stond al klaar, zij heeft gewacht. Ik was blijven hangen met mijn maten, dronken bier en zongen hazes. Sorry schat, had even niet aan jou gedacht.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Jij verdient gezelligheid, gezelligheid. Jij verdient Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken